0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is Timeo Brigou. Dat heeft het parket gezegd op een persconferentie. Er werd al sinds eind juni naar de jongen gezocht toen hij met zijn vader verdween. Er blijft wel nog veel onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Vandaag is er nog een autopsie op het lichaam. Die kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de 3e dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om mensen op te vangen, maar ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn 10.000 mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze 2e in hun groep en komen ze in de halve finale uit tegen topfavoriet Nederland. Ze kunnen ook niet meer in het thuisstadion in Waver blijven, maar moeten naar Nederland. Dat is jammer, maar er is wel vertrouwen, zegt Stefanie van den Borre.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parquet bevestigt dat het kinderlichaam in Oné wellicht van de vermiste Timeo Brigou is. Er is voor de derde dag op rij geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Oné, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timeo Brigou. Dat heeft het parquet gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timeo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Parquet blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: De autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pomat, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om te helpen bij de herstellingen. Veel wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
3: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd 1000 migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld dat Spanje vraagt moet dienen om mensen op te vangen en ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn 10.000 mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Een verslag van Jonathan Meddepenningen.
4: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwen. Oude Nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Er is ook wel vertrouwen bij de Belgische vrouwen. Alleen jammer dat ze uit het thuisstadion in Waver moeten vertrekken, zegt Stefanie van den Borre.
5: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden vandaag. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
7: Zes over zeven. Zou dat nog te vroeg zijn om al te walsen?

Lekker zwierig, een wals van Antonin Dvorak door het Ariaga strijkkwartet. En dan nu twee iconen van de Franse cultuur in één en hetzelfde nummer. Charles Trenet, die een gedicht van Paul Verlaine verwerkt in een lied van hem. En oké, ja, maak er dan maar drie iconen van, want Philippe Charouski zingt.

0: Franse liederen op gedichten van Paul Verlaine. Er bestaan er genoeg om een heel album mee te vullen. Chanson d'automne van Charles Trenet bijvoorbeeld en Promenade sentimentale van Charles Borde. Ze staan allebei op het Verlaine-album van contratenor Philippe Jarouski. De zomer is nog niet voorbij, dus als u nog wat tripjes plant, neem onze kaart op VRT Max er dan zeker bij. Want wij verzamelden heel de zomer bijzondere plekken die de moeite waard zijn om te ontdekken. We vroegen ook onze twintigers naar hun hidden gems en Theorbe-speler Stan Geudens kwam meteen met deze plek.
1: Hidden gems.
2: Mijn hidden gem is het Boekenbergpark, de zwemvijver. Een plek die eigenlijk omgeven is door bomen, oude bomen, die eigenlijk aanvoelt als een soort een oase van rust te midden van een heel drukke stad. Een plek waar daar ook heel veel mensen vaak samenkomen om te zijn, te zwemmen. Ik kom er al 10 jaar en blijf steeds dezelfde mensen tegenkomen. Het zegt ook veel over de plaats. Het is gewoon een fantastische plaats die gratis is ook, wat dat heel, heel fijn is. Zodat elke Antwerpenaar en elke niet-Antwerpenaar daar ook gewoon van kan blijven genieten. Het water zelf is heel koud, dus dat is soms shocktherapie. Maar wat ik altijd naar uitkijk is uit het water komen, onderkoeld, half onderkoeld, en dan de warme douches kunnen pakken. Dat is fantastisch. En daar een praatje slaan met mensen. Het mag zelfs regenen, dat is eigenlijk mijn... Dat vind ik heel fijn. Te kunnen zwemmen in open lucht als het regent. Dan is het bad ook quasi leeg. Heel weinig mensen ook in het park. Dat is eigenlijk mijn favoriet moment. Ja. Dat is echt Antwerpen. Dat mag ik toch zeggen. Ja, ja.
0: Zwemmen in open lucht wanneer het regent. We zullen het eens proberen. En dan misschien wel in de zwemvijver van het Boekenbergpark in Antwerpen. Wie weet komen we dan wel onze twintiger Stan Geudens tegen, want dit was zijn hidden gem. En kijk zeker eens naar onze ontdekkingskaart op VRT Max, want er staan nog heel veel andere mooie tips om te bezoeken, gewoon in eigen land.

Stan Geudens op The Orbe. Onze twintiger die daarnet nog zijn verfrissende hidden gem deelde. We hoorden hem met muziek van Marin Marais, Un Gigue en Les Voix Humaines. Allebei opgenomen hier op VRT in onze toetsstudio tijdens het twintigersconcert van Stan. Staat nog altijd op VRT Max trouwens.

0: Maria Bania op fluit in een concerto van Johan Agrell. Half acht, Sophie van der Donkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het parket van Namen heeft gisteravond uitleg gegeven over het kinderlichaam dat gevonden is in de gemeente Onnet.
1: Ja, het parket bevestigt dat er sterke aanwijzingen zijn dat het om de jongen van 5 gaat, Timeo Brigou, die 2 maanden geleden samen met zijn vader verdwenen was. Absolute zekerheid is er nog niet. Vandaag is er nog een autopsie. De vader blijft nog vermist. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de 3e dag op rij en het 6e schietincident in 3 dagen in een Brusselse gemeente. Er zou deze keer geschoten zijn met een automatisch wapen, maar er vielen geen gewonden. De dader is op de vlucht. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor moeten ze de groepswinst aan Argentinië laten en spelen de Belgen in de halve finale in en tegen Nederland, de topfavoriet. Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Rusland zet nu in Oekraïne ook al AI-drones in die zelf doelwitten kiezen. Het lijkt de voorbode van een Terminator-achtige toekomst waarin zwermen moordrobots zelf beslissen over leven en dood. Doelwitten worden datapunten. In de morgen ziet Bart Eekhout hierin een voorbeeld van dual-use-technologie. Die wordt ontwikkeld voor civiele toepassingen, maar militair wordt ingezet. Daarom moeten ook Vlaamse technologiebedrijven niet alleen goed weten aan wie ze verkopen, maar ook waar hun technologie via tussenpersonen terechtkomt. En ook zelf voorbereid zijn om spionage en sabotage te voorkomen. Want ook dat kan steeds beter met AI. De vraag is kortom, zijn we klaar voor deze dystopische nieuwe realiteit? Al maar meer steden en gemeenten overwegen een alcoholverbod op straat en op openbare plaatsen. Drinken op straat kan zorgen voor een onveiligheidsgevoel, voor zwerfvuil en geluidsoverlast. Dat we alcohol stilaan anders gaan benaderen is hier misschien nog belangrijker, zegt Greg van Roosbroek in Gazet van Antwerpen. Het besef groeit dat het maatschappelijk veel schade aanricht. Alcohol veroorzaakt auto-ongelukken en vechtpartijen. Er zijn jobs of relaties die eronder lijden en er zijn de foute beslissingen na een paar glazen te veel. Om nog maar te zwijgen over gezondheidsproblemen. De kater is groter dan we lang wilden toegeven. Tegelijk winnen nu alcoholvrije alternatieven terrein en wordt drinken minder vanzelfsprekend. Misschien vragen we ons over 100 jaar wel af hoe het kan dat het vroeger gewoon uit de tapkraan liep. De kentering lijkt ingezet en dat is alvast een goede zaak. Het drugsgeweld in Brussel neemt toe en dat heeft mogelijk 2 oorzaken die elkaar niet uitsluiten. Politie en justitie treden harder op, waardoor bendes zich in het nauw gedreven voelen. En het gerechtelijke apparaat is nog onvoldoende gewapend tegen de escalatie. Beide vaststellingen zijn waar, zegt Bart Haak in De Tijd. De strengere aanpak is nodig, maar moet verder worden opgevoerd. Daarbij zijn alle diensten van politie en justitie nodig. Niet alleen in Brussel, maar ook daarbuiten. Het is een gevecht dat begint bij de douane in Antwerpen en eindigt in de straten van veel steden. Het is een strijd die de incidenten in Brussel ver overstijgt. Dat drugsgeweld in Brussel is niet alleen een opdracht voor politie en justitie, maar ook voor de politiek, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Meer politie is nodig, maar evenzeer beleid dat de voedingsbodem voor geweld indijkt. Een voorbeeld, korpschef Jurgen de Landsheer merkte op dat we mensen in illegaal verblijf ofwel snel moeten integreren of snel uitwijzen. Maar zolang duizenden in een juridisch vacuüm op straat blijven rondhangen, zijn ze een ideale prooi voor criminele bendes. Te vaak wijzen federale en Brusselse politici naar elkaar, gaan de paraplu's open en wordt de verantwoordelijkheid doorgeschoven. Maar het is niet genoeg om te zeggen dat je geweld onaanvaardbaar vindt. Bestuurders moeten maatregelen nemen. Vrij naar de vroegere Amerikaanse president Kennedy zou de Brusselse politiek zich moeten afvragen: Vraag niet meteen wat het federale niveau nog voor jouw veiligheid kan doen, maar vraag wat je nu als Brusselse bestuurder eindelijk zelf gaat doen. In de Standaard ziet Karel Verhoeven hoe schooldirecteuren nu een maatregel nemen om het beroep van leerkrachten herwaarderen. Het beperken van het aantal jaren dat vastbenoemde leerkrachten hun stoel warm kunnen houden terwijl ze elders aan de slag zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor een eerlijker personeelsbeleid, zeker voor startende leerkrachten. De vaste benoeming zelf hoeft daarvoor niet op de schop, maar als we meer jonge leerkrachten willen aantrekken, is het beter dat gevestigde privileges niet langer hun kansen blokkeren. Adriaan Kartuivels kijkt in Belang van Limburg naar de discussie over de verkoop van landbouwgronden. Nu kopen natuurverenigingen die vaak op. Boeren voelen zich zo achteruitgezet met Vlaams geld. Minister Broens wil daarom landbouwers eerst 3 maanden voorrang geven. Het conflict toont vooral hoe moeilijk het blijft om natuur, landbouw, wonen en industrie te verzoenen in het dichtbebouwde Vlaanderen. Klimaatverandering maakt die oefening alleen maar urgenter. Ludieke protestacties of politieke verwijten brengen ons niet veel verder. Er is vooral meer overleg nodig om samen tot een leefbare ruimtelijke ordening te komen. De kap van 11 bomen heeft de reputatie van het Antwerpse stadsbestuur geknakt. Te veel machtsvertoon, te weinig respect voor de inwoners, ziet Peter Meijlemans in Nieuwsblad. Noodzakelijke werken kunnen op protest botsen, maar een bestuur moet dan overleggen, communiceren en procedures respecteren. Burgers die hun betrokkenheid tonen wegzetten als een probleem is geen burgerparticipatie. Een lokaal bestuur staat niet boven zijn inwoners, maar staat ten dienste van hen. Boodschap aan andere steden en gemeenten: volg Antwerpen vooral niet, maar toon respect voor uw burgers. Het is dinsdag 25 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

De tien blazers van Ten Thing met een rondo van Cécile Chaminade. En toen waren ze nog met negen bij het Intercontinental Ensemble in deze romance van Clara Schumann.

Een van de drie romances van Clara Schumann. Muziek voor piano, maar wij hoorden een bewerking voor kamermuziekensemble door het Intercontinental Ensemble. Zangeres Cecile McLaurin-Salvant heeft vlak voor de zomervakantie een nieuwe plaat uitgebracht. With Every Breath I Take. Daaruit is dit het titelnummer.

Cécile McLaurin-Salvant op haar nieuwe plaat With Every Breath I Take. En zo heette ook het nummer dat we net hoorden. En dit komt uit dat monsterproject waar Giovanni Antonini nu al jaren mee bezig is. Alle symfonieën van Joseph Haydn opnemen, alle 107. Ze zitten al over halfweg en dit hebben ze helemaal in het begin al opgenomen. De symfonie nummer 46.

Het Vivace uit de symfonie nummer 46 van Joseph Haydn door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Theater aan zee is alweer voorbij, maar als u het mist, de combinatie van theater met gezonde zeelucht, dan kunt u binnenkort ook net over de grens terecht op het Zeeland Nazomerfestival. Elsa van Dijk treedt daar op met de Exploderende Walvis Musical. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, dat komt ze ons zelf straks uitleggen na het nieuws van 8.

0: Nieuws 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is opnieuw een schietincident geweest in Brussel. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Het parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: En die autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de strijd van politie en gerecht tegen drugs.
3: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in het schema. Hè. Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu nog in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Poma, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Dakpannen en stenen vlogen in het rond. Het leek op oorlog en we moesten schuilen onder de tafel, zegt een buurtbewoner.
5: Les tuiles qui tapaient de partout, les cailloux et tout. On s'est cru vraiment comme si c'était une guerre, quoi. Vraiment, couché sous la table et tout. Voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi.
0: Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom en meer dan 100 brandweermensen zijn nu ingezet om te helpen bij de herstellingen. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
6: No one is above the reach of US sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen.
7: sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep. En dat betekent dat ze nu hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
8: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben. Maar het komt wel goed, hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
7: Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien en donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Vrijdag en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
11: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tours. Alle info via operaballet.be, samen met Clara. Espresso. Met Julie van Bogaert.
12: Een heel goede morgen. Misschien heeft u wel eens zin in een ochtend zonder cafeïne, maar dan met een zachte kruidenthee. In de muziek zou dat ongeveer zo klinken.

Muziek van Nicola Matteis, een Italiaan die naar Londen verhuisde in de jaren 1670. En daar heeft hij heel mooie vioolmuziek geschreven, zoals de variaties die Théotime Langlois de Swart zo net speelde, met Thomas Dunford erbij op luid. Ja, de liefde, bron van intens geluk, maar misschien net zo vaak ook van teleurstelling en verdriet. Het is een beetje in die negatieve vibe dat Pierre Guédron zit met zijn lied Qu'on ne me parle plus d'amour.

0: Zwijg mij over de liefde. Qu'on ne me parle plus d'amour. Claire Le Filiatre en Le Poème Harmonique met een lied van Pierre Guédron. Espresso. Ik ben nog niet zo lang terug van een vakantie in IJsland. En ik heb daar toen heel onverwacht van op een bootje walvissen gezien. Zo'n rugvin die boven komt, een staart, het water dat uit zo'n blaasgat omhoog spuit. Ik moet zeggen, dat deed mij wel wat. Ik was daardoor ontroerd. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer er ergens een walvis aanspoelt, dat dat ook wel iets teweeg brengt. En dat is precies wat er gebeurt in een theatervoorstelling van Elsa van Dijk. Goedemorgen, Elsa.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Volgende week sta jij op het Zeeland Nazomerfestival. Daar kun je elk jaar naar theater gaan kijken op avontuurlijke plekken. En dit jaar wordt dat Schouwen Duiveland. Dat is strikt genomen een eiland, zeker, hè?
1: Ja, dat is een eiland van Zeeland, ja.
0: Ja. Jij brengt daar op het Zeeland Nazomerfestival jouw voorstelling De Exploderende Walvis Musical. Nu, een theaterfestival aan zee, dan denk ik idyllische locaties op het strand, zicht op zee, in de duinen. Maar jij hebt ervoor gekozen om op een parkeerterrein op te treden.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom?
1: Ja, wij spelen die voorstelling het liefst op plekken waar de afwezigheid van water bijna voelbaar is.
0: Ja.
1: Het gaat over een plek waar alles wat nat is, verboden is. En dus we willen daar eigenlijk vooral op plekken staan waar je voelt, hier is geen water en hier is ook bijna niks meer dat leeft.
0: Een plek waar alles wat nat is, verboden is. Hoe is dat zo gekomen in die rare wereld?
1: Het speelt zich af op een brok land. En in mijn voorstelling is dat altijd een soort overgebleven stuk Nederland en België. Mm-hmm. Waar iets gebeurd is met water. En het wordt nu omringd door water, dat stuk land. En die mensen zijn ondertussen zo bang geworden van de zee dat ze zich op een heel andere manier tegen dat water zijn gaan gedragen.
0: Ja, een heel rare, bevreemdende plek.
1: Absoluut.
0: En de inwoners van dat imaginaire dorp, die praten ook raar.
1: Ja, ik heb een taal geschreven,
0: ja.
1: Speciaal voor deze plek. Je gaat het helemaal kunnen verstaan. Het is een mix van Nederlands en Vlaams. Je hoort, ik kom uit Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Woon ondertussen al 10 jaar in België. Dat hoor je niet. En het is een taal die ik me voorstel dat die over 100 jaar... zo zou kunnen klinken.
0: Oké, hoe het Nederlands zou kunnen evolueren.
1: Voilà. En ik heb me daar heel erg bij afgevraagd, hoe zou het klinken als ik in die taal blijk geef van die angst voor het water.
0: Ja.
1: En wat voor woorden zou dat opleveren.
0: Ja. En uitgerekend op die bizarre plek spoelt er dan een walvis aan. Hoe reageren ze daar dan op in dat dorp?
1: Eerst is daar totale paniek.
0: Ja.
1: De mensen, er was hun beloofd dat de land, of dat de nat, zo zeggen ze dat.
0: Okay.
1: Dat de nat niet meer op de land zou komst. En nu ligt hier de vocht te verderf kwatsen op ons land.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is totale paniek. Die mensen die denken, oh, dit is eigenlijk de apocalyps.
0: Oké, ja.
1: Maar vervolgens wordt de president erbij gehaald. En die president is een beetje een Trump-achtige figuur.
0: Mm-hmm.
1: En die manipuleert dat dorp eigenlijk, of die mensen, om door te zeggen, ik zal dat beest eens afdrogen.
0: Ja.
1: En ik zal bewijzen dat ik zelfs van al het nat, dat ik het droog kan maken. Dus daar is, die klimt op die walvis en die eigent zich die walvis toe. En daar ontstaat een soort massahysterie.
0: Hmm.
1: Een soort koloniaal kantje van de mens komt naar boven. En ze eigenen zich die walvis volledig toe. En er is een kermis. En niemand kijkt eigenlijk naar die walvis meer.
0: En zijn er ook geen personages die het wel voor die walvis opnemen?
1: Absoluut, ja. Er zijn eigenlijk in die voorstelling 2 personages die zich heel anders tegenover dat water gedragen. En één daarvan is de mag niet binnenmens. Dat is, die mag ook niet binnen, want die is constant nat. En dat is een jutter. Die leeft op het strand.
0: Ja.
1: En heeft eigenlijk een heel andere relatie met dat water.
0: Iemand die dat water niet heeft afgezworen.
1: Zeker niet. Ja. En er juist mee leeft op een hele harmonieuze manier. En de mag niet binnenmens heeft ooit een kind gevonden in de golven. Aangespoeld in een plastic zak van de Albert Heijn. En de mag niet binnenmens weet niet wat de Albert Heijn is. Kennen ze misschien niet meer over 100 jaar. Misschien wel. Maar het plastic is er in elk geval nog.
0: Ja.
1: En die denkt dat het kind Albert Heijn heet. En noemt het kind dus Albert de Heijn. En dat kind, die volgen we nu, is opgegroeid. En dat kind volgen we nu ook.
0: Ja.
1: Die de walvis probeert te zien en te redden in elk geval.
0: Zeg maar, ligt er dan ook echt een walvis op het podium? Of moeten we die ons voorstellen?
1: Er gaat een walvis zijn.
0: Ja.
1: Een walvis van 7 meter lang. Die is speciaal voor deze voorstelling gemaakt. En het is een walvis die best wel wat te verduren krijgt dus ook in de voorstelling. Zowel in de voorstelling als daarbuiten.
0: Ja. Maar voorlopig houdt hij het goed uit.
1: Hij doet het nog, ja.
0: Zeg, zag ik op een foto ook niet iemand in de walvis zitten?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Op een gegeven moment ontdekt de Magni Binnenmens die walvis. En kruipt daarin eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan zul je via een luikje in de buik kunnen meekijken met wat er gebeurt.
0: Ja, het is wel ingenieus gemaakt.
1: Ja, absoluut.
0: De voorstelling heet de Exploderende Walvis Musical. Wat voor muziek zit er dan in de voorstelling?
1: Oh, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk een mengeling van... ik moet zeggen, Juri Knaplings heeft de muziek gemaakt. En Juri is best wel bekend van de band Kawada. En die hebben best wel heftige rockmuziek gemaakt.
0: Ja.
1: En dus dat soort muziek zit erin. We hebben ook ons laten inspireren door bijvoorbeeld Gorillaz of Tom Waits, heel erg.
0: Ja.
1: Maar er zitten ook koorstukken in.
0: Ja, hadden jullie niet een oproep gelanceerd om koorzangers te vinden?
1: Ja, is het gelukt? Dat is gelukt.
0: Ja.
1: Dat is heel leuk. Op elke plek waar we spelen werken we samen met een lokaal koor.
0: Ja.
1: Een lokaal samengesteld koor ook. Mensen kennen elkaar meestal niet van tevoren. En stappen mee in dit verhaal.
0: Ja, klinkt heel leuk om aan mee te werken als koor aan de Exploderende Walvis Musical. Volgende week dinsdag en woensdag, 1 en 2 september, in Zierikzee op Schouwen Duiveland. Mm-hmm. Op het Zeeland Nazomerfestival. En wie er in Zierikzee niet bij kan zijn, die vindt nog wel een plaatje later wanneer de productie ook door Vlaanderen trekt. Elsa van Dijk, toi toi toi voor volgende week.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel om langs te komen.
1: Heel graag gedaan, merci.

0: Arctic Whale Hunt. Muziek van Henry Mancini bij de film The White Dawn uit de jaren 70. Over drie walvisjagers die op zee in de problemen komen en gered worden door een Inuit-stam. De drie worden opgenomen in de gemeenschap, maar na verloop van tijd lukt dat samenleven toch niet meer zo goed. Ja, ik ben nu wel geïntrigeerd, maar ik vind hem op geen enkele streamingdienst terug. The White Dawn. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Quintin, heeft gereageerd op de schietpartijen in Brussel.
1: Ja, want een nieuwe schietpartij gisteravond in Sint-Gilles brengt de teller op 6 in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Volgens minister Quintin zijn die incidenten een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld. Die strijd moet voortgezet worden, zegt de minister. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gistermiddag gevonden is in de gemeente Oné van de vermiste Timeo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni met zijn vader. Absolute zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft nog vermist. De Belgische hockeyvrouwen komen uit tegen Nederland in de halve finale van het WK. Door een 0-0 gelijkspel gisteravond tegen Argentinië zijn ze geen groepswinnaar geworden. En nu moeten ze de nummer 1 van de wereld uitschakelen om een medaille te halen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

als het weer wat gek begint te doen met plotse regenbuien, dan kunnen we nog altijd doen alsof het lente is, alsof het aprilse grillen zijn. It Might As Well Be Spring, een nummer van Rodgers & Hammerstein door Katie Georgie. Maar of Iro Rantala zich daarin kan vinden, dat weet ik toch niet. Hij kiest voor de September Song van Kurt Weill.

De Finse jazzpianist Iiro Rantala ziet de bladeren al verkleuren en de dagen korter worden in de September Song van Kurt Weill. Ja, en of u nu al door uw zomerlectuur heen bent en nog iets extra's zoekt, of al een stapeltje aan het aanleggen bent om dit najaar te lezen, gezellig onder een dekentje. Ik heb vanmorgen nog een goede boekentip voor u, maar nu eerst Maurice Ravel.

Nash Ensemble met een pianotrio van Maurice Ravel. Als u een componist kan bedenken die meer strijkquintetten heeft geschreven dan Luigi Boccherini, laat het mij dan zeker weten. Maar ik denk toch dat hij op eenzame hoogte staat. Hij schreef er meer dan 100. En uit die enorme goudberg heeft onze muzieksamensteller Ilja vanmorgen dit opgediept.

ensemble Exploration met het Allegro con moto uit een van de strijkquintetten van Luigi Boccherini. Johann Baptist Georg Neruda. Hij was een Tsjechisch componist. Ja, met zo'n familienaam, Neruda, dacht ik meteen aan Pablo Neruda natuurlijk. Maar blijkbaar is Pablo Neruda een nom de plume. Hij heeft zichzelf vernoemd naar een Tsjechische schrijver, naar Jan Neruda. Kijk. Johann Baptist Georg Neruda. Met hem gaan we naar het nieuws van 9 en de krantencommentaren. En daarna mag Gregory Porter ons eens laten horen dat hij verdikken toch wel goed kan spellen.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij geweest in Sint-Gilles. Dat is al het zesde schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is nog niet gevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zijn de schietpartijen een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld.
1: Voor mij, dat is een teken, dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een lang adem strijd en we moeten dit voeren.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen ziek geworden zonder dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Onne van de vermiste Timéo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader. Volledige zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft vermist. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze nu een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen, maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: De halve finale is donderdag in Amstelveen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Rusland zet nu in Oekraïne ook al AI-drones in die zelf doelwitten kiezen. Het lijkt de voorbode van een Terminator-achtige toekomst waarin zwermen moordrobots zelf beslissen over leven en dood. Doelwitten worden datapunten. In de morgen ziet Bart Eekhout hierin een voorbeeld van dual-use-technologie. Die wordt ontwikkeld voor civiele toepassingen, maar militair wordt ingezet. Daarom moeten ook Vlaamse technologiebedrijven niet alleen goed weten aan wie ze verkopen, maar ook waar hun technologie via tussenpersonen terechtkomt. En ook zelf voorbereid zijn om spionage en sabotage te voorkomen. Want ook dat kan steeds beter met AI. De vraag is kortom, zijn we klaar voor deze dystopische nieuwe realiteit? Al maar meer steden en gemeenten overwegen een alcoholverbod op straat en op openbare plaatsen. Drinken op straat kan zorgen voor een onveiligheidsgevoel, voor zwerfvuil en geluidsoverlast. Dat we alcohol stilaan anders gaan benaderen is hier misschien nog belangrijker, zegt Greg van Roosbroek in Gazet van Antwerpen. Het besef groeit dat het maatschappelijk veel schade aanricht. Alcohol veroorzaakt auto-ongelukken en vechtpartijen. Er zijn jobs of relaties die eronder lijden. En er zijn de foute beslissingen na een paar glazen te veel. Om nog maar te zwijgen over gezondheidsproblemen. De kater is groter dan we lang wilden toegeven. Tegelijk winnen nu alcoholvrije alternatieven terrein. En wordt drinken minder vanzelfsprekend. Misschien vragen we ons over 100 jaar wel af hoe het kan dat het vroeger gewoon uit de tapkraan liep. De kentering lijkt ingezet en dat is alvast een goede zaak. Het drugsgeweld in Brussel neemt toe en dat heeft mogelijk twee oorzaken die elkaar niet uitsluiten. Politie en justitie treden harder op, waardoor bendes zich in het nauw gedreven voelen. En het gerechtelijke apparaat is nog onvoldoende gewapend tegen de escalatie. Beide vaststellingen zijn waar, zegt Bart Haak in De Tijd. De strengere aanpak is nodig, maar moet verder worden opgevoerd. Daarbij zijn alle diensten van politie en justitie nodig. Niet alleen in Brussel, maar ook daarbuiten. Het is een gevecht dat begint bij de douane in Antwerpen en eindigt in de straten van veel steden. Het is een strijd die de incidenten in Brussel ver overstijgt. Dat drugsgeweld in Brussel is niet alleen een opdracht voor politie en justitie, maar ook voor de politiek, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Meer politie is nodig, maar evenzeer beleid dat de voedingsbodem voor geweld indijkt. Een voorbeeld, korpschef Jurgen de Landsheer merkte op dat we mensen in illegaal verblijf ofwel snel moeten integreren, of snel uitwijzen. Maar zolang duizenden in een juridisch vacuüm op straat blijven rondhangen, zijn ze een ideale prooi voor criminele bendes. Te vaak wijzen federale en Brusselse politici naar elkaar, gaan de paraplu's open en wordt de verantwoordelijkheid doorgeschoven. Maar het is niet genoeg om te zeggen dat je geweld onaanvaardbaar vindt. Bestuurders moeten maatregelen nemen. Vrij naar de vroegere Amerikaanse president Kennedy zou de Brusselse politiek zich moeten afvragen: vraag niet meteen wat het federale niveau nog voor jouw veiligheid kan doen, maar vraag wat je nu als Brusselse bestuurder eindelijk zelf gaat doen. In de Standaard ziet Karel Verhoeven hoe schooldirecteuren nu een maatregel nemen om het beroep van leerkrachten herwaarderen. Het beperken van het aantal jaren dat vastbenoemde leerkrachten hun stoel warm kunnen houden terwijl ze elders aan de slag zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor een eerlijker personeelsbeleid, zeker voor startende leerkrachten. De vaste benoeming zelf hoeft daarvoor niet op de schop, maar als we meer jonge leerkrachten willen aantrekken, is het beter dat gevestigde privileges niet langer hun kansen blokkeren. Adriaan Kartuivels kijkt in Belang van Limburg naar de discussie over de verkoop van landbouwgronden. Nu kopen natuurverenigingen die vaak op. Boeren voelen zich zo achteruitgezet met Vlaams geld. Minister Broens wil daarom landbouwers eerst 3 maanden voorrang geven. Het conflict toont vooral hoe moeilijk het blijft om natuur, landbouw, wonen en industrie te verzoenen in het dichtbebouwde Vlaanderen. Klimaatverandering maakt die oefening alleen maar urgenter. Ludieke protestacties of politieke verwijten brengen ons niet veel verder. Er is vooral meer overleg nodig om samen tot een leefbare ruimtelijke ordening te komen. De kap van 11 bomen heeft de reputatie van het Antwerpse stadsbestuur geknakt. Te veel machtsvertoon, te weinig respect voor de inwoners, ziet Peter Meijlemans in Nieuwsblad. Noodzakelijke werken kunnen op protest botsen, maar een bestuur moet dan overleggen, communiceren en procedures respecteren. Burgers die hun betrokkenheid tonen wegzetten als een probleem is geen burgerparticipatie. Een lokaal bestuur staat niet boven zijn inwoners, maar staat ten dienste van hen. Boodschap aan andere steden en gemeenten: volg Antwerpen vooral niet, maar toon respect voor uw burgers. Het is dinsdag 25 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Julie van Bogaert.
6: Goedemorgen, ik hoop dat u al een beetje opgewarmd bent, een beetje losgewerkt. Want Michael Pretorius wil ons al meteen een dansles geven uit zijn danshandboek Terpsichore. Daaruit komen deze volte en 3 courantes.

Chips and Pay en Capriccio Stravagante met enkele dansen van Michael Pretorius. John Dowland, 1626, was zijn sterfjaar. Dat is 400 jaar geleden. Dat mogen we hem af en toe toch wel eens laten horen. Eerst pure luidmuziek van hem en dan een van zijn mooie liederen.

Twee keer John Dowland en twee keer met Eric Belloc op luid. Eerst solo in The Galliard to Lacrimae en dan als begeleider van contratenor Damien Guillon in I Saw My Lady Weep. En ook hier zit een luid in, maar dan een iets groter model, een aardsluit, in de divertimento van Anna Bondi Venezia.

0: Twee fluiten in de hoofdrol in dit divertimento van Anna Bondi Venezia met Sabine Draaier en Peter Spoor.
1: Espresso.
0: Ik mag het misschien niet te luid zeggen, want kinderen worden er meestal kwaad van wanneer je zegt dat de zomervakantie bijna voorbij is. Maar een week is toch echt niet veel meer. Maar wie weet, misschien toch nog genoeg voor een goed boek. Op Clara zijn er voorbije jaar al veel geweldige titels gepasseerd. En daardoor is het soms moeilijk kiezen. En dan ga ik daar toch nog een laatste tip bij gooien. Aan het einde van de oorlog van de Nederlandse schrijver Bert Natter. Het was dé sensatie van het voorjaar. Natter won er de Libris Literatuurprijs mee. Het is een echte turf, meer dan 600 pagina's. Dus als u dat op een week gelezen krijgt, heel straf. Het boek gaat over de 11-jarige zoon van een SS-officier die vermist raakt in de buurt van een concentratiekamp. Vlak voor de zomer was Bert Natter de gast in Pompidou en het viel Niki Aerts toen op dat alle personages zo jong zijn. Dit was wat Bert Natter daarover te zeggen had.
2: Ik deed onder andere research naar Ravensbrück, het vrouwenkamp.
3: Boven Berlijn.
2: Boven Berlijn, waar mijn kamp, zou je kunnen zeggen, een beetje op gebaseerd is. En daar zag ik dat de commandant was 34 jaar oud. En de meeste ondergeschikte zijn jonger en vaak stukken jonger. Dus de gemiddelde leeftijd in het boek, inclusief enkele wat oudere slachtoffers, ja, die zal rond de 23 zijn, of ik weet het niet precies. Ik heb het een keer uitgerekend.
3: Mm. En die hebben op dat moment eigenlijk, wat hebben zij van de wereld gezien? Hoe die gedicteerd is aan hen, natuurlijk.
2: Ja, ja. Dus als je laten we een makkelijk getal nemen, als je 23 bent in 1945, dan was je dus moet ik nou toch gaan zitten rekenen, maar dan was je dus 11, zeg maar, toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933. Dus als je jezelf even voorstelt als 11-jarige en dat je op dat moment al, want dat was echt meteen het geval, wordt doordezend met die rassentheorie.
3: Dat negatieve.
2: Dat negatieve. Dus de totale grip van de nazi's op die maatschappij, dat is geen enkel excuus voor de misdaden die mensen, individuen, hebben begaan natuurlijk. Maar je kunt er wel iets van begrijpen als je jezelf even indenkt als klein, een jonge scholier, en dan 12 jaar later hier terechtkomen om niets iemand om het leven te brengen.
0: Bert Natter over zijn roman Aan het einde van de oorlog. Het boek is uitgegeven door Thomas Rapp. En als u het deze zomer toch niet meer gelezen krijgt, leg het dan gerust al klaar voor het najaar.

Het trio rond de Duitse percussionist Michael Wolny. Ik vermoed wel dat ze in de jazz scene het Michael Wolny trio worden genoemd. We hoorden hun versie van Little Person van John Bryan en Charlie Kaufman. In Wallonië zijn de scholen gisteren al opnieuw opengegaan. Bij ons is het volgende week zover. En Gregory Porter die geeft ons nu al een korte spellingsles.

L-O-V-E, love. Bekend van bij Nat King Cole, maar dit was Gregory Porter. Het laatste woord was voor de trompet in dat nummer en die mag ook nu meteen weer inpikken.

U zal het misschien niet geloven, maar dit was Wynton Marsalis op trompet. Toch vooral bekend als jazztrompetist, maar dit kan hij dus ook. Een concerto van Hummel staat op een album waarop hij ook nog Haydn en Mozart speelt. Het was goed voor een Grammy en in hetzelfde jaar won Marsalis ook nog een Grammy voor een jazzplaat. Dat heeft niemand hem ooit nagedaan.

Rafaela Gromes op haar album Fortissima. Dat was de eerste keer dat deze cellosonate ooit werd opgenomen. De cellosonate van Emily Maier. Frans Schubert, hem haal ik er graag nog even bij voordat ik de boel hier overlaat aan Kathleen van Bavel voor de zomer van Clara. Fijne dag.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof. Vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
2: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheidssteun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging, bijvoorbeeld er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen die inspelen op knelpunten op de arbeidsmarkt.
1: Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, maar het loon blijft volledig of gedeeltelijk behouden. In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe pretparken en ze worden betaald door Saoedi-Arabië, dat 6 miljard euro gaat investeren. Ze zullen allemaal op dezelfde site liggen en 1 zal gewijd zijn aan Japanse manga-strips. De Franse president Macron is blij met het megaproject, omdat er zeker 22.000 jobs mee gecreëerd worden. Maar de investering ligt ook gevoelig, onder meer door de slechte reputatie van Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten en daar zijn veel minderjarigen bij. Ze zijn daar sinds eind juli toen migranten vanuit Marokko massaal naar daar kwamen. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
3: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zeggen, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Ja. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
1: In Haiti in Midden-Amerika zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen mensen gedood door criminele bendes. Dat gebeurde in het stadje Canscof in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester heeft het over zeker 30 doden. Mensenrechtenorganisaties spreken van mogelijk 40 doden. Canscof is het voorbije jaar geregeld aangevallen door bendes die inwoners ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Haiti is al jaren in de greep van bendegeweld. Volgens de Verenigde Naties zijn daar in de eerste helft van dit jaar al meer dan 3000 doden bijgevallen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Deze voormiddag maakt muzieksamensteller Ilja Lisser het mooie weer. Met een kleurrijke playlist van John Williams en George Gershwin tot Orlando Gibbons en Mademoiselle Laurent. We openen met een sprankelend duet van Henry Purcell. Een duet waarin 2 blokfluiten u als het ware wakker fluiten. Hark, how the songsters of the grove. Welkom.

Luister eens hoe de vogels in het bos hun liefdeslied zingen. Daar kwam het op neer in dit duet. Hark, How the Songsters of the Grove. Toneelmuziek die Henry Purcell componeerde bij Timon of Athens van William Shakespeare. Een licht moment in een verder tamelijk donker toneelstuk. Hier gezongen door Alton Easton Davis en James Hall samen met The King's Consort. Mooi! De laatste jaren komen er meer en meer vrouwelijke componisten uit de geschiedenis naar boven drijven. Zoals Mademoiselle Laurent bijvoorbeeld. Een van de weinige Franse componisten uit de tijd van Lodewijk XIV. Men weet bitter weinig over haar, behalve dan dat haar werk te horen was in Versailles. En vermoedelijk klonk ook deze muziek daar.

Wie nieuwsgierig is naar vrouwelijke componisten in het Frankrijk van Lodewijk XIV, die moet zeker eens luisteren naar Destiné van violiste Sophie de Bardonnèche. Dat album zet vergeten Franse barokcomponistes in de schijnwerpers, onder wie de raadselachtige Mademoiselle Laurent. Van haar hoorden we Le Concert, met naast Sophie de Bardonnèche ook nog onder andere Lucille Boulanger op gamba en Justin Taylor aan het clavicymbal. Nog meer strijkers nu met het jachtkwartet van Joseph Haydn, een van zijn eerste strijkkwartetten. De bijnaam La Chasse of De Jacht is vermoedelijk niet van Haydn zelf, maar werd later aan het werk gegeven. En dat heeft alles te maken met het levendige karakter van vooral het eerste en het laatste deel. Sommige luisteraars meenden er motieven in te herkennen die doen denken aan jachthorens en galopperende paarden. Vandaar.

0: Ja, bijzonder fris, dit strijkkwartet van Joseph Haydn. Het is een opus 1, nummer 1, bijgenaamd het Jachtkwartet. We hoorden hier een bijzonder elegante uitvoering door het Aurin Kwartet.
1: De zomer van Clara.

Muziek met een impressionistische toets assez lent uit de suite en duo van Jean Krah, een scheepskapitein die ook componeerde, vaak tijdens zijn reizen op zee. In zijn kapiteinshut stond altijd een piano. En dit is Satie op zijn verleidelijkst, Je te veux, gezongen door Jody de Vos.

Uit een keuze van Clara het afgelopen seizoen. Een hommage aan Jody De Vos, Je te veux van Erik Satie. Met ook nog Jean-Philippe Collard-Neven aan de piano, Steve Hauben saxofoon en Jean-Louis Rassin-Fos contrabas. En de piano parelt nog wat verder in deze twee heerlijke nocturnes van Frédéric Chopin. Muziek die hij opdroeg aan gravin Marie-Camille de Billing. Een vrouw uit de Parijse aristocratie waar we verder niet zoveel over weten. Ilia Lisser koos voor een uitvoering met de Belgische grande dame van de piano, Eliane Rodriguez.

Uit haar dubbelalbum Notturno, volledig gewijd aan Frédéric Chopin. Elian Rodriguez met de twee Nocturnes opus 32. Een musicienne die als geen ander verhalen weet te vertellen aan

klavier. Dino Lipatti kennen we als een van de grootste pianisten van de 20e eeuw. Minder bekend is dat hij ook componeerde. Zo schreef hij in 1936 op zijn 19e zijn Concertino in Stile Classico. Een werk waarin Lipatti klassieke vormen combineert met een meer eigentijdse muziektaal. Lipatti is ook de favoriete pianist van Julien Libert. Geen wonder dus dat hij dat Concertino op plaat zette. Dit is het derde deel uit dat album.

Heel sprankelend, dit allegretto uit het concertino en style classique van Dino Lipatti. Hier met Julien Libert aan de piano. En Les Métamorphoses onder leiding van Raphaël Fay. En dit is nog muziek van Wagner. Een deel uit zijn symfonie in do door het Royal Scottish National Orchestra. Onder leiding van Neeme Järvi.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, begint over 3 weken met de eerste werkzaamheden voor het Ventilus-project. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die de elektriciteit van de windparken op zee naar het land moet transporteren. En ze zal ook het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterken. Het volledige traject is meer dan 80 kilometer lang en zal een stuk ondergronds en een stuk bovengronds lopen. Vooral het bovengrondse deel lokt veel verzet uit. Er zijn ook nog juridische procedures hangende, maar die schorten de werken niet op. Ze starten op 14 september in zeker 10 gemeenten in West-Vlaanderen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof en vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd. 50% werken is weer genoeg, maar lang niet alle opleidingen geven nog recht op het betaal. Verlof, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
1: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
0: In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. In het wild is dat een bedreigde diersoort. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. Bezoekers kunnen het nieuwe aapje al zien. De moeder draagt haar jong op de buik. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm. Wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: En een goeiemorgen.

Artemis Quartet met de Italiaanse serenade van Hugo Wolf. Heel charmante muziek uit 1887. En die charme die nemen we nog even mee in de volgende dans. Een opzwepende tarantella van Gioachino Rossini. Een ode aan het leven en de liefde.

De maan staat al boven de zee, mamma mia, er zal gedanst worden. Dat zong tenor Rolando Villazon in La Danza uit de Serate Musicale, de soirée musicale van Giacchino Rossini. Muziek bedoeld als amusementsmuziek voor de Parijse salons, maar wat mij betreft ook ideaal voor onder de douche. Het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino werd geleid door Marco Armiliato. Nog meer amusementsmuziek nu, deze keer van Mozart. Zijn divertimenti, afgeleid van het Italiaanse divertire, vermaken, zou je kunnen beschouwen als de soundtrack van het goede leven. Muziek voor recepties, feestjes en diners in adellijke kringen. Deze componeerde hij voor de prins-aartsbisschop van Salzburg. Verfijnde tafelmuziek van de bovenste plank.

Een elegant divertimento van Mozart hier door de blazers van het Scottish Chamber Orchestra. En dan halen we er een orgeltje bij voor dit concerto van George Frederick Handel. Handel was niet alleen een groot operacomponist, maar ook een steengoede organist. Zo componeerde hij verschillende orgelconcerti en die waren bedoeld als tussenspelen bij zijn oratoria. Handel trad daarbij zelf op als solist, een manier voor hem om het publiek op zijn hand te krijgen. Het is heel fijne muziek, vaak verrassend speels.

Om verliefd op te worden, dat orgeltje. Heerlijk, hè? Dit orgelconcerto van George Frideric Handel. Hier met Richard Egarr op orgel, kamerorgel. En de Academy of Ancient Music. Engels is ook het volgende werk van Orlando Gibbons voor Gamba Consort. Go from my windows. Of go from my window, liever. Reeks variaties op een bekend volksliedje uit die tijd. En dan heb ik het over eind 16e, begin 17e eeuw.

Fretwork, een mooie naam voor een gamba-consort. Ze speelde hier werk van Orlando Gibbons, Go From My Window. Een oud-Engels liedje waarin een geliefde wordt weggestuurd. En ja, het is nooit fijn om afgewezen te worden in de liefde. Dat horen we ook in Douce Mémoire. Een anoniem renaissance lied over een verloren liefde. Sopraan Céline Chêne.

Uit Improvisando, een al wat ouder album van gambist Paolo Pandolfo. Een album waarin Pandolfo een groep vrienden rondom zich verzamelt, waarmee hij de improvisatiekunst terug oppikt, zoals die beoefend werd in de 16e en de 17e eeuw. Hier improviseerden ze op een Spaanse renaissance-melodie, La España.

Als ik dit hoor, dan denk ik meteen aan hagelwitte, paradijselijke stranden, een azuurblauwe zee, wuivende palmbomen en natuurlijk een hangmat om heerlijk in weg te dromen. Isla Saca was dat, een kleurrijke traditional uit Paraguay door L'Arpeggiata. Dan heb ik nog wat gitaarmuziek voor u, deze keer van Joaquin Rodrigo uit zijn Fantasia para un Gentilhombre met Pepe Romero op gitaar en The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Vrijdag en zaterdag bij Clara en op 14 Max.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Onij wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen de werken voor het omstreden Ventilus-project in West-Vlaanderen. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind gevonden is, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse in Onij. Hoe verloopt die zoektocht?
2: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou. Nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
1: Dankjewel, Philippe. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
3: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. Het moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt gestart in een 10-tal gemeenten met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
4: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
1: Ik herinner mij veel lokaal protest tegen die werken. Is dat dan voorbij?
3: Nee, absoluut niet. Er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties trouwens. Maar daarover zegt Elia dit.
4: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
3: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
1: Bedankt voor de uitleg, Nina. Ook Vlaams Belang vraagt nu dat de Commissie Binnenlandse Zaken vroeger bijeenkomt over de vele schietpartijen in Brussel de afgelopen dagen. De PS had dat ook al gevraagd. Volgens Vlaams Belang nemen de federale en de Brusselse regering te weinig maatregelen om de criminele netwerken te bestrijden. De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zei vanmorgen dat die incidenten een reactie zijn op de strijd die de overheid voert tegen drugs en dat die strijd voortgezet moet worden. Na supermarktketen Aldi roept ook Colruyt nu courgettes terug omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht zijn tussen 10 en 24 augustus, gisteren dus. Wie in die periode toch nog courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze niet meer op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. Dieseltanken wordt morgen goedkoper. Er gaat meer dan 7 cent per liter af. De maximumprijs is dan €2,24. En ook voor stookoliebestellingen van meer dan 2000 liter daalt de prijs met bijna 5 cent per liter. China lijkt niet van plan om de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Een van die landen is China. Els Ayels, hoe reageren ze daar?
5: vooral verontwaardigd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat een economische oorlog conflicten alleen maar aanwakkert en de wereldeconomie destabiliseert. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten en belangen van andere landen en wij zullen alles doen om onze belangen te verdedigen, zeggen ze. Onze handel met Iran is gebaseerd op internationale rechtsregels en dus daar kan Amerika niet intussen komen.
1: Hoe belangrijk is China voor Iran?
5: Heel belangrijk, voor de oorlog ging bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie naar China. De vraag is ook wel hoe hard de Amerikanen het eigenlijk willen spelen, want zelfs binnen het kamp Trump zitten ze niet meteen te wachten op een nieuwe handelsoorlog met China en zouden ze wellicht liever een diplomatieke oplossing vinden.
1: Dankjewel, Els. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Dit nieuws begon in One in de provincie Namen. Op de plek waar gisteren vermoedelijk het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden is, wordt nu verder gezocht naar zijn vermiste vader. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
1: Goedemiddag. De dagen worden alweer merkbaar korter. Liefhebbers van de avond en de nacht kunnen stilaan weer hun hart ophalen. Ik weet niet of Schubert een avond- of nachtmens was, maar het is wel duidelijk dat dit deel van de dag hem inspireerde tot heel wat prachtige muziek. Zoals Ständchen bijvoorbeeld, een liefdeslied waarin een verliefde man zijn geliefde smeekt om in de stilte van de nacht naar hem toe te komen. Welkom alweer.

Die zing Volnicker met Stentgen van Franz Schubert. Muziek nu van een piepjonge Sibelius. Nu ja, piepjong is misschien wat veel gezegd. Hij was 19 toen hij dit componeerde.

Tempera strijkkwartet met het Andante Molto, het strijkkwartet in S van Jean Sibelius. Muziek die pas na zijn dood gepubliceerd werd. Beter laat dan nooit. Soms volstaat één onverwacht moment om een leven voorgoed te veranderen. Voor George Gershwin gebeurde dat toen hij als jongen toevallig een automatische piano hoorde spelen. Hij stond daar, naar eigen zeggen, op blote voeten in zijn overal als aan de grond genageld. De muziek liet hem niet meer los. Gershwin leerde piano spelen en ging al snel aan de slag als songplugger in een winkel die partituren verkocht. Daar moest hij nieuwe liedjes voorspelen aan klanten. Het begin van een groots leven. Dit is een deel uit Gershwin's pianoconcerto.

Freddy Kempf, piano, Martin Winter, trompet en het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Litten met het langzame deel uit het pianoconcerto in F van George Gershwin. De zomer van

Hij gaf nog les aan Sergei Prokofjev, de Oekraïense componist Reinhold Gliere. Xavier de Maistre speelde van hem het slotdeel uit zijn harpconcerto in S. Een werk uit 1938 waarvoor Gliere samenwerkte met de destijds bekende harpiste Xenia Erdeli. Zij gaf zoveel technisch advies dat Gliere haar zelfs wilde vermelden als medecomponiste. Maar dat wees ze af. Jammer. Het WDR-symfonieorkester werd geleid door Nathalie Stoetsman. En daarvoor hadden we nog muziek van John Williams uit Jurassic Park. En we ruilen de harp om voor een klarinet in dit klarinetquintet van Samuel Coleridge Taylor. Een jeugdwerk dat hij componeerde op zijn 19e tijdens zijn studies aan het Royal College of Music in Londen bij Charles Villiers Stanford. Het Nash Ensemble speelt er nu het openingsdeel uit.

Het Nash Ensemble met het openingsdeel uit het klarinetquintet in Fis van Samuel Coleridge Taylor, een werk uit 1895. De première destijds in Londen moet voor Taylor best wel spannend geweest zijn. Brahms had 4 jaar eerder met zijn beroemde klarinetquintet een nieuwe maatstaf voor het genre gezet, zodat vergelijkingen door critici haast onvermijdelijk waren. Gelukkig bracht Taylor het er uitstekende vanaf. Zijn leraar Stanford moet toen zelfs trots hebben gezegd: "You've done it, my boy." Ja, dat moet voor de jonge Taylor echt een opsteker geweest zijn.

geïnspireerd door een Grieks volksliedje, dit lento thème populaire grec uit de vioolsonate in Fis van Melbonis. Hier met Clémence de Forcheville op viool en Ismaël Marguin aan de piano. En Nino Ferrer neemt ons nog even mee naar Rio de Janeiro met La Rua.

Een vleugje bossa nova hier in La Rua Madureira van Nino Ferrer. Een fijne versie met de stem van Arthur Teboul en Baptiste Trotigno aan de piano. En Evgeny Soudbin mag afronden met een sonate van Domenico Scarlatti. Straks neemt Sylvia Broekaert het van me over. Maar eerst is er nog Summertime. Maak er nog een zachte dag van.

0: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn twee verdachten van de schietincidenten opgepakt. In Onnee wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen in West-Vlaanderen de werken voor het omstreden Ventilus-project. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waele van de Brusselse politiezone Zuid.
1: 2:40 vannacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. Burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
2: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des Koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
0: In Onnee, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Filip Heijmans, jij bent er. Ter plaatse, hoe verloopt die zoektocht?
3: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn. Naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Gisteren is hier wellicht al het lichaam gevonden van zijn zoontje van 5, Timeo. Een autopsie moet dat vanavond nog definitief bevestigen en hopelijk ook duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
0: Dankjewel, Filip. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
4: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. En moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt er in een 10-tal gemeenten gestart met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
5: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
0: Tegen de werken was er veel lokaal protest. Is dat dan voorbij?
4: Nee, er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties, maar daarover zegt Elia dit.
5: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
4: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 2031.
0: Dankjewel, Nina. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lucas Dont is vereerd.
6: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
0: De film komt op 21 oktober bij ons in de zalen. De twee hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. China lijkt niet van plan de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Els Ayels, China reageert verontwaardigd. Waarom?
7: Omdat de Chinese handel met Iran onder internationale rechtsregels valt en Amerika daar niet in kan tussenkomen, dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten van andere landen en van de wereldeconomie en China zal alles doen om zijn belangen te verdedigen. China is een belangrijke handelspartner voor Iran, want het importeert bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie. En de vraag zal nu zijn hoe hard de Amerikanen het willen spelen, want een nieuwe handelsoorlog met China zou ook de Amerikaanse economie zwaar kunnen treffen.
0: Dankjewel, Els. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht twee mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat was onze opener. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen intussen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: Het is 2:00, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in One in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse, wat zie je daar?
1: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daarnaast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
0: Dankjewel, Philippe. In de Brusselse gemeente Sint-Gillies zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waele van de Brusselse politiezone Zuid.
2: 2:40 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillies waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillies, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van Sint-Gillies, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken, Kenta. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat lukte Dont eerder al eens.
3: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
0: De 2 hoofdrolspelers van Coward wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag kans op buien en onweer. En dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
4: De Zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
6: Een heel goede middag. Een fris reisje naar Scandinavië ondernemen we het eerste half uur. Een recensent noemde ooit de finale van Sibelius' enige vioolconcerto een Polonaise voor ijsberen.

Victoria Mulova was de soliste in de finale van het vioolconcerto van Jean Sibelius. Een werk dat heel vaak wordt uitgevoerd natuurlijk tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd voor viool. Sei Ozawa leidde het Boston Symphony Orchestra. En we reizen nu door naar IJsland. Der Klang der Offenbarung des Göttlichen. Dat is een opera van de IJslandse componist Kjartan Sveinsson. In 2014 ging het werk in première in Berlijn. En de opera is geïnspireerd door de roman Het Licht der Wereld van de IJslandse Nobelprijswinnaar Halldór Laxness. En dit is een fragment.

Kleine muzikale reis naar de eeuwigheid. We hoorden een deel uit de opera De Klang der Offenbarung des Göttlichen van Kjartan Sveinsson, IJslands componist. Het waren solisten, sopraan Cosima Henseler, alt Ulriker Jahn, tenor Johannes Klügling, voorts Werner Klemm op cello, Deutsches Filmorchester Babelsberg, Filmchor Berlin onder leiding van David Thor Johnson. Luiten en harpen, ze worden vaak geassocieerd met het hemelse. Dit is van George Frederick Handel, Pieces for a Musical Clock, in een bewerking voor twee luiten met het duo Stefan Raat en Stefan Maas.

Tune your harps to cheerful faith, zong tenor Thomas Hobbes, een aria uit het oratorium Esther van George Frederick Handel. Het Dunedin-concert stond onder leiding van John Butt. In het concerto van Johann Ludwig Krebs, een vriend en leerling van Johann Sebastian Bach, is de luit de onbetwiste solist.

Een sonnet voor piano was dat van Adolphe Biarrand met Raphaël Thijssen aan de piano. Veel eer herstel krijgt de vroeg 20e-eeuwse Franse componiste Mel Bonis deze dagen in de muziekwereld met heel wat nieuwe opnames van haar werken. Recent verscheen het album met orkestwerk van haar hand, waarop Roman Gamba het BBC Scottish Symphony Orchestra leidt. En dit is een deel uit de Suite Orientale van Mel Bonis.

Danse d'Almée was een deel uit de suite orientale van Mel Bonis met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roemon Gamba. De jarige barokmeester Louis Couperin was niet meteen de grootste componist die Frankrijk voortbracht, maar een verdienstelijk toetsenist die ook boeiende muziek schreef voor klavier. Clara zet hem deze zomer in de bloemetjes en dit is zijn suite in G-klein.

En dat was Pavel Kolesnikov aan de piano met een suite van Louis Couperin. De melodieën uit de musical West Side Story zullen heel wat luisteraars kunnen meeneurien. Ze werden samengebald in de symphonic dances die Leonard Bernstein distilleerde uit zijn musical. En John Mustow maakte de nu volgende bewerking voor twee piano's en percussie.

Moeder en dochter aan de piano's, Elian Rodriguez en Nina Smeets, Carlo Willems en Koen Wilmaars zorgden voor de percussie in Symphonic Dances West Side Story van Leonard Bernstein. De sopraan die haar ziel voor de volle 100% liet doorklinken in haar zang. Dat was de Belgische Jodie de Vos, diep betreurd, want veel te jong gestorven. Ze was niet alleen een gevierde coloratuursopraan in rollen, zoals de Koningin van de Nacht. Ze stond ook open voor veel andere muziek. Zoals het nu volgende lied dat ook Freddie Mercury zo ontroerend zong. You Take My Breath Away.

Een fragment uit het album And Love Said van sopraan Jodie de Vos, pianiste Nicolas Kruger. You Take My Breath Away van Freddie Mercury. Bent u klaar voor een intense wandeling door het woud? De Vlaamse meester Lodewijk de Vocht neemt ons bij de hand en daar gaan we. Dit is Woudgetover.

Fernand Terbie leidde het BRT Philharmonisch Orkest in dat prachtige woudgetover van Lodewijk de Vocht. En tot het nieuws wandelen we Poco Adagio verder op de tonen van het tweede pianokwartet van Brahms met Christian Zimmerman aan de piano, Maria Novak viool, Julia Okamoto cello, Katarina Budnik op altviool.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tours. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e-eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Vrijdag en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Oé. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
3: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
2: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden momenteel niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. En Europees commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft het rampgebied in de Hoge Venen vandaag bezocht. Labib zei dat de Europese solidariteit goed gewerkt heeft nadat de Belgische hulpdiensten die snel geactiveerd hadden.
4: La solidarité européenne s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Aucun État, aucun, ne peut faire face aux catastrophes naturelles d'aujourd'hui seul.
2: Geen enkel land kan zo'n ramp alleen aan, zei Labib. Om 10 uur vanmorgen zijn de wegen in de buurt opnieuw opengegaan. Het natuurgebied zelf blijft nog altijd verboden terrein. De brandweer blust daar nog na. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Onze landgenoten doen ook een goede zaak in de strijd om de top 2 in de groep, wat een meer gunstige tegenstander kan opleveren in die 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. De zomer van Clara
5: met Sylvia Broekaert.

En met de schattige kakentjes in hun ballet besloot dit fragment uit beelden uit een schilderijententoonstelling van Modest Mussorgsky natuurlijk met pianist Ivo Pogorelitsch. Het mag even swingen met deze Chinese Blues van George Gershwin.

0: Een strijkkwartet en een marimba, die hoorden we in Chinese Blues van George Gershwin. Uitvoerders waren Vasilena Serafimova op marimba en het quatuor Ardeo.
1: De zomer van Clara.

Het Quartetto Italiano speelde dit assez vif et bien rythmé uit het strijkkwartet van Claude Debussy. Een heel mooi, wat impressionistisch aandoend werk laat ik u nu graag horen van de Nederlandse hedendaagse componiste Monique Kruus. In 2020 componeerde ze een driedelige liedcyclus op poëzie van de 16e-eeuwse Louise Labbé. We luisteren naar sopraan Boeien van der Meer, harpiste Doreen Marcellier en het Helicon Quartet in het lied Je vis, je meurs.

Je vis, je meurs van Monique Kruus met Boeien van der Meer, sopraan, Dorien Marcelier op harp en het Helicon Quartet. Een mooie ontdekking, met dank aan samensteller Greet van het Veld, is de muziek van de 20e eeuwse Azerbeidzjaanse componist Fikret Amirov. Amirovs muziek werd sterk beïnvloed door Azerbeidzjaanse volksmelodieën. Dat hoort u nu in deze stukken voor fluit en piano, Lullaby en Dans.

fluitiston fret-pianiste Veronika Ilchenko waren dat met twee stukken van de Azerbeidzjaanse Fikret Amirov. Dezelfde ritmische energie, maar wel in een totaal andere bezetting en uit een heel ander tijdperk nu. Het Alla Marcia uit het strijkkwartet van Ludwig van Beethoven.

Het Hagenkwartet speelde twee delen uit het strijkkwartet nummer 15 van Ludwig van Beethoven. En we gaan swingend stilaan, 5 uur, met de iets wat melancholische en elegante wals uit de tweede jazzsuite van Dmitri Shostakovich.

Edgar Moreau was de cellist David Kadouch, de pianist in de wals uit de tweede jazzsuite van Dmitri Shostakovich. En tot het 5 uur nieuws is dit nog het middendeel uit het harpconcerto van Nino Rota met Anneleen Leenaerts op harp, Brussels Philharmonic onder leiding van Adrien Perruchon. Ik wens u nog een mooie, klare avond. Verder straks met Django.

0: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigand Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
1: Het is 5 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er is nu ook een lichaam van een volwassene gevonden in Ouen, wellicht dat van de vermiste vader. En de politievakbonden vinden dat het lokaal beleid in Brussel tekortschiet in de aanpak van het drugsgeweld. In Ouen, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween, samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Vanuit Ouen, Philippe Heijmans.
2: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
3: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
2: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
3: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
2: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
3: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
4: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten.
3: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
2: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
1: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van jarenlang wanbeleid. Dat zegt de politievakbond NSPV. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
5: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
1: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De West-Vlaamse gemeente waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal komen, hebben kritiek op de beslissing van netbeheerder Elia om al over 3 weken te starten met de werken. Elia heeft wel al een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen het project. Elia neemt dus een risico, vindt burgemeester Bartoschi van Ledegem, een van de betrokken gemeenten.
6: Die procedures lopen dus verder en we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
1: De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra nodig zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar plan daarover voorgesteld op de parking langs de E17 in Marke in West-Vlaanderen. Linde Koeman ging luisteren.
7: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
8: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
7: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
9: We zijn verplicht van zoveel pauzen te pakken, dat we op een parking denken van ah, we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
7: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
8: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
7: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
1: De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er deze namiddag zo'n 2 uur stilgelegd, nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. De avondspits verloopt er wel nog moeizaam. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Vanavond brede opklaringen, vannacht kans hier en daar op een buitje. Morgen eerst wisselend bewolkt met enkele buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. In Ouai, in de provincie Namen, is het lichaam van een man gevonden. Daarmee begonnen we. Gisteren werd daar ook al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden verdwenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
10: Een hele goede namiddag. Vandaag gaan wij beginnen met een van de meest herkenbare melodieën uit de jazz. Moaning. Vooral bekend in de versie van Art Blakey en de Jazz Messengers. Moaning, dat staat voor klagen, zuchten, een beetje de blues van het dagelijkse leven. En toch klinkt het helemaal niet zwaar. Het is een standaard geworden, gespeeld en gezongen door heel veel generaties. Dit bijvoorbeeld is een heel recente versie, nog geen jaar oud.

Easy Chivers met Olivia Kuttel op trompet in hun versie van Moaning. En dan de go-go. Dat is funk uit de jaren 70. Met veel zware percussie en groovy gitaren. Bedoeld om iedereen zo lang mogelijk op de dansvloer te krijgen. En daar ook non-stop te houden. Want dat komt van Keep the Party Going and Going the Go-Go. Eind jaren 90 bracht gitarist John Scofield ook een album uit in die stijl en met die naam. A Go-Go, en dit is de titeltrack.

John Schofield op gitaar, John Medeski op keyboard, Chris Wood op basgitaar en Billy Martin aan de drums. En dan een jonge Nederlandse bassiste, Louise van den Heuvel. Ze heeft nog samengewerkt met onder andere Zwangere Guy en Lander Gijzelink en Bruno van Sina. En ze kreeg 2 jaar geleden carte blanche van platenlabel Werf om een nieuw project te ontwikkelen. Dat werd Sonic Huck, samen met Hendrik Lassure, Sam Comerford en Daniel Jonkers.

Marcel Poncele op hobo met het ensemble Il Gardellino in een stuk van een heel album dat ze samen gemaakt hebben vol barokke hobo-concerto's. Dit was er eentje van Alessandro Marcello. En dan Sullivan Fortner in de titeltrack van zijn recente album waarvoor hij in januari van dit jaar nog een Grammy kreeg. Southern Nights.

Sullivan Fortner aan de piano, Peter Washington op contrabas en Marcus Gilmore aan de drums. Het Münchner Rundfunkorchester heeft een paar jaar geleden een album gemaakt met klanken van de wilde jaren 20 van vorige eeuw. Der wilde Sound der 20er. En daarop vinden we onder andere deze Tänzerische Suite van Edvard Künneke.

Het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Ernst Thijs in dansmuziek van Edvard Künneke. Het regent in Nantes. Il pleut sur Nantes. Dat is het eerste vers van een lied van de Franse zangeres Barbara. Zij zingt hoe ze per telegram naar de stad wordt teruggeroepen omdat haar vader daar op sterven ligt. Ze reist de hele nacht, maar ze komt helaas net te laat. Jarenlang dacht iedereen dat dat een melancholisch lied was over een gemist afscheid, maar aan het einde van haar leven vertelde Barbara over de pijnlijke realiteit achter die tekst. Haar vader had het gezin jaren daarvoor verlaten na een jeugdvol misbruik en zij wou hem nog één keer zien om de cirkel te kunnen sluiten.

Barbara met het lied dat haar grote doorbraak betekende in 1963, Nantes. Het werd een echt monument en in de stad Nantes hebben ze zelfs een standbeeld gemaakt voor Barbara. Een bronzen beeld waarop ze met één arm naar de hemel reikt.

Het trio Gaspard speelde een deel van het vierde pianotrio van Joseph Haydn. En dit is nog een mengeling van jazz, improvisatie en klassiek. Stefan Grappelli op viool en Yehudi Menuhin aan de piano.

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Ouai is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht dat van de vermiste vader daar. De Vlaamse minister van Mobiliteit, De Ridder, stelt haar plan voor de snelwegparkings voor. En Canada slaat terug na de Amerikaanse importtarieven. In Ouai, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Philippe Heijmans.
1: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
2: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
1: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, de Brian Brigou.
2: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
1: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
2: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten.
2: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
1: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
0: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuurgebied verwoest. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. Ze zullen dat doen in een gemeenschappelijke Kamercommissie, zo meldt de voorzitter van de Commissie Justitie. Die zegt dat er een sterk en snel antwoord nodig is. Politievakbond NSPV noemt de vele schietincidenten in Brussel intussen het gevolg van jarenlang wanbeleid. Onder meer de burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
4: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra parkings nodig zijn. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe de snelwegparkings eruit moeten zien. Ze stelde dat voor op de parking langs de E17 in Marken in West-Vlaanderen. Linde Koman ging luisteren.
5: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
6: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
5: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
7: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
5: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
6: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
5: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
0: Canada kondigt voor 20 miljard dollar tegentarieven aan als reactie op de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump op Canadese producten. Het gaat onder meer om staal en aluminium en auto's. De handelsoorlog is een gevolg van mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Wij hebben die oorlog niet gezocht, maar we slaan terug met exact dezelfde tarieven, zegt de Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne.
8: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
0: In de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Wiedar won de sprint van de achtervolgende groep en werd nipt tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op het nummer 2 Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Vooraan in dit bulletin de vondst van het lichaam van een man in Oey in de provincie Namen. Gisteren werd daar al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden verdwenen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
10: Goedenavond en welkom terug. We gaan hier verder gaan met Adinda Hertmans. Die zingt muziek van Fred Hirsch en woorden van Norma Winstone. Song of Life, dat is hun kleine ode aan de schoonheid van het leven.

Adinda Hertmans met haar kwartet. Dat bestaat uit Wajdir Yahi aan de piano, Phil Caporali op contrabas en Daniel Jonkers aan de drums. En na Adinda is hier nog een jong talent. Tuva Halse, Noorse violiste. Ze is nog maar 26, ze kan ook zeer goed zingen. En ze heeft vorig jaar, vorige zomer, heel veel indruk gemaakt op critici met een duet dat ze gespeeld heeft met Joshua Redman. Hier horen we haar met haar quintet in een eigen compositie. Long Year heet die.

Lang hier van en met Tuva Aalse. De klassieke Japanse pianist Hayato Sumino speelt veel muziek van Chopin en hij komt volgend voorjaar in april ook naar Antwerpen. Daar zal hij ook Chopin spelen en ook dit eigen werk, Lydian Harp.

Israëlische zangeres Shahaf Schwartzman in eigen muziek Shirik Sanango. Veel moeilijke woorden aan elkaar. Maar nu gewoon iemand van bij ons, Stan Geudens, jonge theorbespeler, een van onze twintigers ook. Die speelt hier het menuet uit de tweede suite voor cello solo van Johann Sebastian Bach.

Stan Geudens op Theorpe. Hij speelde vorige week nog op het MA-festival. En nu een heel bijzonder familieverhaal. Havana meets Harlem. De Cubaanse pianist Aldo López Gavilán, die komt uit Havana, net zoals zijn broer Ilmar Gavilán. Maar die is violist in het Harlem Quartet, een strijkkwartet uit New York. Daar is Ilmar gaan studeren toen hij 14 was en zijn broertje Aldo was toen 8 en bleef in Cuba. Ze groeiden dus apart op met tussen hen een grote geopolitieke kloof, letterlijk. Ze konden moeilijk bij elkaar op bezoek gaan of zelfs maar bellen, dus er was heel weinig contact. Laat staan dat ze ooit samen muziek zouden maken. Maar nu, bijna 50 jaar later, is die droom toch uitgekomen en hebben ze die plaat gemaakt. Havana meets Harlem. Er is ook een documentaire van gemaakt, die wil ik ook wel graag eens zien. Los Hermanos, The Brothers uit 2020. Dit zijn die twee broers.

Aldo López Gavilán aan de piano, samen met het Harlem Quartet, waarin zijn broer Ilmar viool speelt. En nu een elegant Frans stuk voor fluit en harp van Clémence de Canval.

Juliette Duhail op fluit en Isabel Moretti op harp. Op Jazz Middelheim dit jaar stond Anastasia Enuke geprogrammeerd. En ze was toch wel een van de verrassingen van de affiche. Anastasia is Nigeriaans-Afrikaans en heeft een heel opvallende, diepe, rauwe stem. En wat ze zingt, dat is iets tussen folk, soul en jazz. Ze wordt wel eens vergeleken met Tracy Chapman of Nina Simone. Anastasia speelde die dag op Jazz Middelheim buiten op het openluchtpodium en ze kreeg iedereen daar stil.

Anastasia Enouke met de titeltrack van haar album Villain. En dan heb ik hier alleen nog de Zwitserse pianist Nick Bertsch tot aan het nieuws van 7 uur.

0: VRT Nieuws met Dominique Viers. Canada kondigt nu zelf ook importheffingen tot 50% aan op Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en voedingsindustrie. Canada reageert zo op de Amerikaanse extra tarieven van 50% op Canadese goederen, naast de al bestaande tarieven voor Canadees staal, aluminium, auto's en timmerhout. De tarievenoorlog is het gevolg van de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling. Nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachloor opgevonden is. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Maar het is al lange tijd verboden, zegt Helene Bonte van het voedselagentschap.
1: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
0: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie van 10 tot 24 augustus courgettes kocht, wordt gevraagd om die terug te brengen naar de winkel. U krijgt dan uw geld terug. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe die parkings eruit moeten zien. Zo moeten er voldoende laadpalen zijn, komen er gescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en tot 800 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Als daar geen misbruik van wordt gemaakt, moet dat volstaan, zegt minister de Ridder.
2: We zien toch wel hier en daar wat misbruik, dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen. En dat is niet de bedoeling en neemt heel wat capaciteit weg. Ook bijvoorbeeld af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dat mag helemaal niet. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien. Zeker met de uitbreidingen die er in de toekomst nog op ons afkomen.
0: In de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar werd nipt 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
3: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
0: In het klassement heeft Pogačar nu al ruim 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Muziek van Django in Django. Dit was zijn Tears, gespeeld door Stokkelo Rosenberg op gitaar, Peter Beets aan de piano, Martin Limberger op gitaar en Frans van Geest op contrabas. Nette Mortelmans nu. Zij is wat mij betreft de beste blueszangeres van het land. Ze is nog geen 30 en toch al zo'n indrukwekkende klank kunnen produceren. Ze zingt hier met haar groep Lesco Blues, de blues, zoals die zo'n 100 jaar geleden klonk aan de Mississippi. Dit is So Long Babe, I'm Gone.

Net de Mortelmans met Lesco Blues en ze speelden iets van Little Johnson. Het volgende komt zo ongeveer uit diezelfde periode. Het is muziek van Fats Waller, Squeeze Me.

Florian Nowak, de Franse pianist, die heeft een heel album gemaakt met muziek uit de Jazz Age van rond het jaar 1920. En het volgende, dat is een jaar of 30 ouder, dan zitten we toch nog eind 19e eeuw met veel invloeden van volksmuziek. Dit is een deel van de Spaanse dansen van Enrique Granados.

Maarten van den Bemden op gitaar met Anne van Hekken op cello. Zij vormen samen het duo Deseo. En dan nog een duo, maar die hebben geen naam samen. Ze hebben wel een zeer eigen afkomst. Want ik heb hier Vincent Segal, cellist uit het noorden van Frankrijk. En Roberto Fonseca, pianist uit Cuba. Die twee gemengd, dat wordt dan deze cocktail die ze noemden Nuit Parisienne à la Havane.

Scheherazade, Amerikaanse zangeres met Indiase roots. En we hoorden ook nog op synthesizer Arooy Aftab en Firas Zrijk op kanoen. Een traditioneel snaarinstrument uit het Midden-Oosten dat een beetje klinkt als een harp, maar het is eigenlijk meer een sitar. En dit is dan weer een echte harp. Margaret Hermans.

Gala Drago. Ze is amper 20 en ze heeft begin dit jaar haar EP Cancel Me uitgebracht. En de cello die we hoorden, dat was die van Frederik Dalemans. En nu dan een klassieke cello, zelfs een barok cello. Het is die van Anastasia Kobekina.

Emmanuel Arakelian op klavecimbel en Anastasia Kobekina op barokcello. In Clara in Concert krijgt u dadelijk een concert van op Laus Polyphonie. Dat hebben we daar gisteren opgenomen en Nicole van Opstal is uw gastvrouw. Ik wens u heel veel luisterplezier met dat concert en graag tot morgen. Bye bye.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als countryzangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens portret.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
3: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
1: Ja, Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
4: Die schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
1: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
5: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
1: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
6: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden, want het is een kinderdroom.
1: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
7: Blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
8: Een goeie avond. Straks trek ik met u naar Antwerpen, naar Laus Polyphonier. Niet rechtstreeks dit keer, maar een opname die we gisterenmiddag maakten in Amuse in Antwerpen. Toen stond het ensemble Transport Public er op het podium en zij volgden het spoor van een componist die vandaag niet echt bekend is, maar die rond 1600 letterlijk tussen landen, stijlen en overtuigingen laveerde. Richard Dearing. Over Dearing dadelijk meer, maar dit is alvast Transport Public in een basisbezetting. Een gamba-consort met Thomas Bate als aanvoerder.

Thomas Bardet en zijn ensemble Transport Public in werk van Leonora Duarte, Sinfonia de Primi Toni. Gisterenmiddag was Transport Public dus de gast op Laus Polyphonie in Antwerpen. Het festival focust tijdens deze editie op muziek van rond 1600 en onderzoekt wat er toen muzikaal in Europa leefde. Er was veel nieuws aan de gang, uiteenlopende stijlen ontwikkelden zich gelijktijdig. Maar ook de oude stijlen en gewoontes bleven. Cultureel en muzikaal Europa bevond zich in de overgangsperiode van Renaissance naar Barok. Transport Public verdiept zich al enkele jaren in het muziekleven in de zuidelijke Nederlanden en dat bracht hen in het kader van dit festival nu op het spoor van een Engels componist die lange tijd in Brussel verbleef, Richard Dearing. Geboren en getogen in Engeland, maar het leven leidde hem naar vele plekken, waaronder dus Brussel. Even schetsen. Na zijn studies in Oxford reisde Richard Dearing circa 1612 naar Italië. Hij verbleef er in Venetië en in Rome en hij bekeerde zich daar tot het katholicisme. In 1617 componeerde hij er motetten die hij zelf omschreef als ontstaan in de eerste stad van de wereld, in Rome dus, het centrum van de katholieke muziekcultuur. Maar zijn echte scharnierpunt ligt dichter bij ons, in Brussel. Via Antwerpen belandde Dearing aan de voet van de Brusselse Koudenberg, pal tegenover de kathedraal. Hij werd er organist in een klooster van Engelse Benedictinessen. En daar, in een gemeenschap van ballingen, ontstond muziek die tegelijk Engels klinkt in haar traditie, die typisch Engelse consorttraditie, die daarnaast ook Italiaans is in haar expressiviteit en Brussels in haar context. Het was een stad die toen een politiek en cultureel kruispunt was. In Brussel moet Dearing contact hebben gehad met andere Engelse muzikanten zoals Peter Phillips en Daniel Nokamp, die aan het hof op de Koudenberg werkten. Want rond 1600 was het Anglicaanse Engeland geen veilige plek voor katholieken. Veel Engelse muzikanten weken daarom uit naar de Lage Landen, ook bijvoorbeeld John Bull. En na enkele jaren in onze streken keerde Dearing terug naar Londen, waar hij privéorganist werd van koningin Henrietta Maria en musician for the lutes and voices van koning Karel I. Transport Public volgt die hele reis muzikaal. Van zijn elegante consortmuziek, die hij vooral in zijn beginjaren in Engeland schreef, over exquise madrigalen en die natuurlijk door Italië geïnspireerd zijn, tot de religieuze motetten. Nu, die religieuze werken verschenen in 3 uitgaven. Er zijn 2 bundels die in Antwerpen gedrukt werden, in 1617 en 1618. En er is een bundel die postuum in Londen werd uitgebracht. Die laatste composities zijn geschreven in een kleine bezetting met 2 of 3 stemmen. Maar, en dat was een denkpiste die Thomas Bardet in dit concert wilde uitzoeken, de motetten die in Antwerpen werden uitgegeven bij Falesius, die zijn geschreven voor 5 of 6 stemmen. En ze worden nu vooral uitgevoerd door grote koren. Falesius gaf die uit in eenvoudige stemboekjes. Dus, stelde Thomas Bardet, misschien werden die motetten destijds ook wel in kleinere ensembles uitgevoerd met enkele zangstemmen en verder instrumenten. En die oefening kunnen we tijdens dit concert horen, vooral naar het einde toe. We beginnen nu met een reeks consortwerken, met tussendoor een Engelse anthem And the King Was Moved en ook een madrigaal O Donna Troppa Cruda. Hier is Transport Public met als vocale solisten Grete Geiter, sopraan en Kevin Skelton, tenor.

Een kennismaking met consortmuziek van de Engelse componist Richard Dearing en tussendoor ook een madrigaal. En aan het einde van dit concertfragment was er het In nomine assai voor 6 stemmen, waarvan 1 van de stemmen vocaal gebracht werd door Griet de Geiter. In het tweede deel van het concert verschuift de focus naar motetten van Richard Dearing. We horen eerst Duo Seraphim en Gaudent in Celis, die we terugvinden in een Engelse postume druk. En daarna het motet Ave Verum Corpus, uitgegeven in Antwerpen bij Pierre Falesius.

Transportpubliek met werk van Richard Dearing. En dan nu het motet Beatus Vir, een van die kleinschalige motetten die Dearing vermoedelijk schreef voor de privékapel van de Engelse Queen's Consort, Henrietta Maria. Dearing werkte daar als privéorganist. Kevin Skelton is hier de solist. En daarna krijgen we nog enkele motetten die in Antwerpen werden uitgegeven bij Falesius. Eerst het vijfstemmige Contristatus est Rex en daarna voor zes stemmen Heumi Domine en Factum est Silentius. Maar die motetten worden in dit concert dus vertolkt door twee zangstemmen en instrumenten. Opnieuw het ensemble Transport Publiek.

Het ensemble Transport Publiek met een programma dat Richard Dearing opnieuw tot leven bracht. Een componist die tussen Londen, Venetië, Rome, Antwerpen en Brussel laveerde. We hoorden hoe zijn consortmuziek geworteld is in de Engelse traditie, hoe zijn madrigalen de Italiaanse stijl ademen en hoe zijn polyfone motetten ook met enkele zangstemmen en instrumenten kunnen uitgevoerd worden. En dat was een soort experiment dat Thomas Batté hier met zijn ensemble wilde laten horen. En dat was de Koudenberg Connection, zo heette dit concertprogramma. Dus het muzikale verhaal van de Engelse componist Richard Dearing. Met sopraan Griete Geiter, tenor Kevin Skelton en met Transport Publiek met als artistiek leider Thomas Batté. En het publiek kreeg nog een extraatje. Ze grepen nog eens terug naar een van de werken die ze tijdens het concert brachten.

En nogmaals applaus voor sopraan Griet de Geijter, tenor Kevin Skelton en transportpubliek onder leiding van Thomas Bate. Als bestnummer voor hun concert zongen ze nog eens Contristatus est Rex David, motet van Richard Dearing, waarin koning David de dood van zijn zoon Absalom beweent. Concert werd gisterenmiddag opgenomen in Amuse in Antwerpen tijdens Laus Polyphonie. Het was een opname van Pieter Ketelslegers. We gaan nog wat verder op dit elan met muziek uit dezelfde tijd. Twee werken van Peter Phillips, een Engels componist die net als Dearing naar Europa uitweek om godsdienstredenen. Hij was katholiek. Hij verbleef op verschillende plaatsen in onze streken, onder meer in Brussel, waar hij ook overleed en waar hij begraven is. Eerst van hem een passamezzo pavan door La Caccia en daarna een motet O Fons Vitae met sopranen Marie-Noëlle de Calatay en Greta de Reigere en aan het orgel Herman Stenders.

O fons vitae, o bron van leven. Een motet van Pieter Philips met sopranen Marie-Noëlle de Calatay en Greta Dreigeren en aan het orgel Herman Stinders. We zijn vanavond in het gezelschap van Engelse componisten die in de periode rond 1600 de oversteek maakten van Engeland naar Vlaanderen. Ook John Bull deed dat. Hij kwam terecht in Brussel en later in Antwerpen. Dit is zijn Melancholy Galliard door clavecinist Jean Rondeau.

Jean Rondeau speelde de melancholy galliard van John Bull, die Engeland verliet en zich in Vlaanderen vestigde. Ook de Spaanse muzikus en componist Pedro Rimonte kwam in onze streken terecht. Vanaf ongeveer 1600 werkte hij aan het hof van Albrecht en Isabella in Brussel. En hij werd er op een bepaald moment hoofd van de muzikanten. En zo kreeg hij er de Engelse componisten John Bull en Peter Phillips onder zijn hoede. Bull en Phillips, van wie eerder vanavond al muziek te horen was. Bart van de Wege en zijn ensemble La Hispano Flamenca verdiepten zich in het oeuvre van Rimonte en maakte onder meer deze opname van de Missa pro defunctis van hem, de dode mis dus, en daaruit nu Libera mee.

La Hispano-Flamenca van Bart van de Wegen met een fragment uit de Dodemis van Pedro Rimonte. Rachel Podger en Bracken Baroque loodsen ons nu opnieuw naar Engeland, naar de 17e eeuw, met deze Fantasia-suite van William Laws.

Fantasie suite in D groot van William Bloos met Rachel Podger op viool en Bracken Barok. We vertoefden vanavond in het gezelschap van het ensemble Transport Publiek met het concert dat ze gisterenmiddag op Laus Polyphonie gaven. Wel, hier zijn ze nog eens. Nu met een fragment van een cd-opname, De Satanta Belta, van Constantijn Huygens. Opnieuw met Griet de Geiter als soliste.

Deze Tanta Belta van Constantijn Huygens met Grietigheiter en Transport Publiek onder leiding van Thomas Batté. En we gaan nog eens opnieuw het kanaal over, nu met werk van Thomas Tomkins en Fretwork, Ut Remi Fa Sol La. Dat is de basis van dit consortwerk.

Fretwork met muziek van Thomas Tomkins, Ut re mi fa sol la. En de Parley of Instruments besluit deze uitzending met Suite in G klein van Simon Ives. En straks, na het nieuws, dan wordt u verwacht bij All That Jazz. Ik wens u nog een heel mooie zomeravond.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country-duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country-stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: Ja, president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
4: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sascha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden, aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en in

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. Ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of je hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen hun motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80, ze was vooral bekend als countryzangeres. Maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
2: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw.

0: Met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
1: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
2: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
2: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
4: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
2: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.